0: ik zeg, daar we geen goed is. Daar kom in Davas.
1: Hier komt die Tebas van Sports.
2: Cutting on his left foot on that side. Parker!
3: Apuma! Sim! Pinjabama Tota!